Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen.

je witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel los zaten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: We are officially the hottest AM station. Go Miss B!

0: motor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim £250 miljoen uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen belijden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum.
3: We

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is ons Thuisstraat met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintalm en Waardenburg, 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. En al bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim 228.000 euro uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens 50.000 euro kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan vooral files door werkzaamheden op dit moment op de A2 Den Bosch richting Utrecht, door werkzaamheden op de A27 tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file en een half uur extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam, door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht-Nijmegen, door werkzaamheden 9 kilometer file tussen Knoopend Bezel en Knoopend Tichelia, een kwartier vertraging.

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80.
1: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Het weer, na een bewolkte start, breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 13 kilometer, betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die weg is dicht bij Knoopend Gorkum. Er staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij het knooppunt Tichelaar 8 kilometer file, 25 minuten vertraging.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Jos Dijkstra met het Radio Nieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Het weer, na een bewolkte start, breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is lossen geleidelijk op. Opvallend is nu de file op de A16 nog. Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij Knoop de Brechtseplein. 6 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum door werkzaamheden bij Knoop het Gorkum. 5 kilometer file.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbo...
2: Kom, Gladio, de nieuwe thriller van Rob Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Peters Dijkstra met het Radio Nieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK voetbal onderzoeken of het deelnemersveld richting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal regels voor consumentenkrediet. Consumenten zouden daardoor onterecht aankoopbedragen, boetes en incassokosten hebben betaald. De stichting eist terugbetaling en schat de totale claim op meer dan 500 miljoen euro. Vooral jongeren zouden risico lopen omdat achteraf betalen feitelijk een lening is en kan leiden tot oplopende schulden. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd. Ook de twee inzittenden raakten niet ernstig gewond. De bestuurder zegt dat een technisch mankement het remmen onmogelijk maakte. De politie onderzoekt die verklaring. De schade aan de auto en het tankstation is groot. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ditmaal door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam bij Knopen de Brechtseplein. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens, 3 kilometer file. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27, 2 kilometer file.

Welkom bij een verse editie van het Zoute Uur met zojuist uitgezonden Imagination en Body Talk. En zojuist gedraaid Bobby Goldsberry, nummer uit 1973, Summer First Time. En dan nu een treintje van drie muzikale wagons. Hier is iets van Goo and the King en Cherries.

Ja, de man is helaas overleden. Maar wat heeft hij, Rob de Nijs, een fantastisch oeuvre nagelaten. Heel veel mensen zingen zijn liedjes. Zondag was dat. Leuk uptempo nummer van Rob uit de jaren 80. En dan nu door met andere leuke liedjes in het Zoute Uur.

Ferry Eden vertelt in het boek Van Amstel tot Noordzee over een autorit met mij achter het stuur. We waren in Vlaanderen en vanwege een Belgische feestdag waren alle hotels daar volgeboekt. En dienden we uit te wijken naar Zeeuws-Vlaanderen. De bestemming ingetoetst in de routeplanner. En kennelijk was dat vragen om moeilijkheden, want de digitale dame navigeerde ons eerst naar een chique Gentse buitenwijk, waar de weg al snel overging in een aardedonker landweggetje. En plots dook daar een felverlichte boerderij op, bewaakt door twee honden die waarschijnlijk al lang hadden gewacht op een beetje afleiding. Luid blaffend en in volle vaart stoven ze op de signaal rode auto van Mark af. Hij heeft het dus over mij, die ferry. Die tot mijn verbijstering, zegt ferry, op dezelfde snelheid bleef doorrijden. En hij zegt verder, ferry, vanuit mijn passagiersstoel werd de naderende afloop links aan mijn gezichtsveld onttrokken. Het leek alsof ik in een horrorfilm was beland. In afwachting van de botsing stiet ik een ijzige kreet uit. Ha! Riep hij, kan ik me herinneren. Het volgende moment was er de verbaasde, onderkoelde blik van Mark in mijn richting. En daarop zijn bulderende lach. Wat ik niet zag en hij wel gezien had, dat de honden net op tijd voor zijn banden waren afgezwaard. Er ging er één, namelijk rechts langs de auto, en de ander links langs de auto. Niks aan de hand dus.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. De virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten. Het weer na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
6: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
0: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Brik, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Koop je cb bij KBC.
8: Roger.
2: Ga naar kbcimport.com.
9: Miami Go!

0: Twee titels met Lady in de titel. Mooi gekozen, lijkt me. Wayne Waite en Lady heette dat nummer gewoon. En Dire Straits en Lady Winter. Over twee gesproken, dit is deel 2 van de show met nu...
1: KBC's Retro Top 3.

terugblikken, vrienden en vriendinnen, op driemaal Chris Rea, On the Beach. Uit 1978, daarna Fool, If You Think It's Over. En net gepasseerd, I Can Hear Your Heartbeat. Ja, dan moet je dus wel een beetje oren die borsten liggen, lijkt me. Ik ga mijn platenkoffers weer pakken. En ik vertrek met een nummer waarbij ik je achterlaat van een dame die bij mij in de straat woonde, Margriet Eshuis. Ze was een fantastische, of is een fantastische zangeres. Ze had de Margriet Eshuis Band, Black Pearl.

0: En doei, Mark. Tot vanmiddag. Hij stond weer aan boord als kapitein van het Zoute Uur. Tussen 3 en 4, hier bij KBC Radio. En zometeen gaan we gezellig alive en kicking onderweg.
1: KBC Radio.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de

0: Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Assen richting Zwolle staat 3 kilometer file bij Afrit Westerbork. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. With some

Ja hoor, het was een groot succes in het jaar 1980. Ja, Rock'n'Roll High School van de Ramones. Lekker een beetje rock'n'roll. Maar de Ramones waren ook wel van het ruwere werk, zeg maar. Hetzelfde dit, zeg maar. I wanna be your boyfriend. En wat dacht je van dit? Rockaway Beach. Ook wel lekker trouwens, eerlijk gezegd. En dit? Rock'n'Roll Radio. Do you remember? Eigenlijk wel fijne muziek, die Ramones. Onderweg op KBC. Ik heb er zin in, mensen. Ik ben uitgeslapen en wel. En jullie ook. Dat is mooi. Oké, nou, tot zover dan. Eerst maar even koffie. Hey, fijn dat je er bent. Het is maandag vandaag. Het is 13 juli. En we gaan er een lekkere uitzending van maken. Alive and Kicking. Ja, ik heb uitgeslapen. Vermelde het vrijdag al even. Ik heb deze week van het Utrechtse heb ik een weekje vrij. Dat is één voordeel van als je in dienst bent ergens. Ja, dat je ook vrije dagen hebt. Nou ja, goed, die besteed ik er maar. Omdat het eigenlijk maar halve dagen zijn aan deze week. Onder andere. En dan ben ik er nog niet, heb ik nog meer dagen over. Hoe lekker is dit? Maar dan wel lekker samen radio maken bij KBC in Onderweg. Ja, fijner dan dit kan het niet zijn. En uitslapen. En jullie en mijn favoriete radioprogramma. Nou, heerlijk. Dat maken we samen. Hè. Het andere is ook superleuk natuurlijk. Maar dit doen we lekker samen. Interactief. Messenger. Bob van Beten. Of bob@kbcradio.nl. Hoe was je weekend? Dat wil ik weten. Wat staat er deze week op het menu? Sowieso, waar sta je over of wat denk je over te gaan staan? Misschien kun je wat afspreken met collega's. Ken je nog mensen die jarig zijn vandaag? Ja? Nou ja, jarig dan ook weer niet. Voor mij dan. Op 13 juli was de geboortedag van mijn moeder. Of is de geboortedag van mijn moeder. Maar ja, zoals je weet is die er al sinds maart voor

jaar niet meer. Dus Marit en ik, wij nodigen mijn vader vanmiddag uit. Dat weet hij al. Die komt gezellig even borrelen om uur of vijf. Even een borreltje doen, zoals dat ouderwets heet. Even voor het eten, even wat drinken en wat gezelligheid. En dan gaat de zon er ook hopelijk doorkomen. Dan kan ik even wat op de barbecue gooien vanmiddag. Vanavond al eigenlijk. Dus 13 juli, gedenkwaardige dag. Maar ja, met prachtige herinneringen aan mijn moeder. Die zou vandaag 83 geworden zijn. Ja. Maar niet dat ze dus op 81-jarige leeftijd al moest gaan hemelen. Wat natuurlijk voor mij weer veel te vroeg was. En voor haarzelf en alle mensen die haar lief hadden ook. Geen treurnis van dit alles. En door dit alles zeker niet. We gaan er een lekker uitzendingje van maken. Ik zie dat Ruud ook een gezellig festival heeft bezocht in Dordrecht. Big Rivers. Kom ik zo nog even op terug. Een van de vele mailtjes. bob@kbcradio.nl en messengers. Bob van Beet is er allemaal bijgekomen. Dus wat wil het mens nog meer? Meld je maar. Dit is Fever Dream, dit is Alex Moy. En voor degenen die een bakkie willen, tuurlijk.

0: 91 op 1008 kHz ook. Op de middengolf op AM dus. Wat een feest. Heerlijk, ja. Ja, toch wel, feest. Gerrit, die is ook... heeft een berichtje gestuurd afgelopen weekend weer op... Nou, ik duik er zo even in je volledige bericht. Ik ga eerst nog even naar Ruud. Trouwens, Harry is er ook bijgekomen, zag ik al. Harry in Brisbane. How are you doing? Mate, mag ik toch wel zeggen. Ik zie Martin, Marcel, Joop, Hans, de Viking. Ja... veel mensen hebben zich al gemeld, dat is goed. En op de een of andere manier, ik heb toch niet gezegd vrijdag van ik ben er niet vandaag. Omdat ik had gezegd, ik heb een weekje vakantie. Dat is wel waar, maar je kunt gewoon inhaken en meezingen. Ja, het is maandag, we komen eventjes op stoom. Langzaam maar zeker, denk ik dan. En ja, net als het weer, het valt me dan een beetje tegen. Ik was vanmorgen wel om 6:30 wakker. Dat is voor mijn doel natuurlijk uitslapen. Maar ja, dan is het dan grauw en grijs. En, ja, het is niet grauw en grijs. Ik zie wel wat lichte lucht. Maar het moet nog even doorkomen, die zon. Oké, nou, tot zover mijn gezeur. Ruud, Rauwen Ruud, Intersprint. Gisteren een leuk festival bezocht dus in Dordrecht. Big Rivers. Het was heel gezellig. En afgesloten met een etentje. Nou ja, het kan bijna niet beter, denk ik dan. Maar vanmorgen toch wel weer vertrokken met 15 klanten... voor Intersprint rond Marseille. De week is dus dik vol. Zeker met die Franse feestdag morgen. Ah oui, 14, yeah, maar natuurlijk, ja. Ik denk meteen aan Reinhard en Martina, maar die zijn weer terug in Duitsland. Dus niet in Bordeaux. Ja, morgen 14 juli inderdaad, ja. Feestdag, want dan gaat het gebeuren. Gaan de Fransen weer de herdenking dan, in ieder geval van de Bastille-bestorming doen. Nou, fijne show. Rauwe Ruud, dankjewel. En jij een goede werkweek natuurlijk, hè. Je kunt er elke dag bij zijn deze week. Ik ook. Zullen we het afspreken? Zo gezellig, hè. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Even wat spamdingetjes verwijderen en dan kom ik vanzelf uit bij inderdaad Gerrit de Winnen toe. Bob, goedemorgen. Ik was afgelopen zaterdag om 11:00 op Urk. Ik heb dus een kort weekend gehad. Ik ga zometeen met de dode zwemmers naar Kassel. En zometeen, hij stuurde hem al om 4:24. Jij dacht zeker dat ik toen al wakker was. Normaal gesproken wel. Dan zou ik een minuutje of 10 maximaal wakker zijn. Iedereen een fijne werkweek gewenst van de Winnen toe. Onderweg voor Brouwer, Urk. En jij ook, maak er een goede week van binnentoe. De Viking is erbij. Gisteravond rond 5:30 al vertrokken van de zaak. Samen met een collega gereden richting Noorwegen, Norge. En vannacht om 2:00 in Henstedt-Ulzburg in Duitsland dus gestaan, gestopt, daar geslapen. En vanmorgen, rond 11:00 vertrokken, dat is net dus eigenlijk... richting het prachtige Hirthals en dan vanaf de boot... de tocht gaan maken, maar dat is vanavond natuurlijk pas. Terwijl de zon al schijnt en het 25 graden is. Ik heb de zonnebril op en de radio aan. Ik denk dat je goed bezig bent, Viking. Dank je wel. Hey, meer post ga ik zo meteen doen. Die van Marcel, van Martin en André is er natuurlijk ook weer bij. Oeh, wat gezellig zeg.
1: Let's go, girls.
0: Dit is Shania Twain en man. Oeh, I feel like a woman.
1: Come on.

0: Blues & Pins uit 77 van Smokey op KBC Radio. Smokey ja, Smokey nee. Gaat de barbecue weer aan? Nou, ja, inderdaad, denk het wel. Maar nou ben ik niet zo'n barbecue-man. Iemand als Jeroen bijvoorbeeld, die kan dat geweldig, Jeroen Schild. Ja, op zijn kamadootje. Je hoort hem zo meteen, dat hij heeft zich gemeld via Messenger Bob van Beter. Of hij gaat barbecue vanavond, dat weet ik niet. Ik denk dat hij weer onderweg is, dus... Neem niet aan dat je de mobiele barbecue in de cabine hebt staan. Maar ja, het zou natuurlijk wel kunnen. Ik denk niet dat het zo gek is eigenlijk, maar oké. Okay. Onder zo op terug, eerst gaan we eventjes naar Joop. Joop is erbij. Joop van Zuiderland, Stolwijk. Joop, goedemorgen. Je krijgt een Bluetooth duimpje van mij terug. Oeh, ik snap best, je bent hartstikke druk aan het rijden. En dan is het enige wat je ongeveer kunt doen. Aandacht op de weg, hè. Belangrijk. In de ene hand het sturen, in de andere hand een bak koffie bijvoorbeeld. Dat lijkt me lekker, ja. Goeie reis ook voor jou, Joop de Jong. Dan naar Marcel Duitser. Goedemorgen, Bob. Na een weekje vrij ben ik dan ook vanmorgen weer begonnen. Gelost in Roosendaal, straks laden in Oosterhout voor Haaksbergen. Haaksbergen dus. Niet te ver doorrijden, daar ben je de grens weer over. Een bakkie zwart, dat zou wel lekker zijn. Nou, dat dacht ik eigenlijk ook wel. Even kijken, want anders gaat het niet goed met de koffiemachine. Ja, zo hoor. Zo, gaat hartstikke goed. Ik had bijna het verkeerde knopje gedrukt, maar zo had je chocola gekregen. En dat is wel heel lekker, maar meer zoet. En dat wilde je niet natuurlijk, dus bij deze. Marcel, goede reis ook voor jou. Richting Oosterhout en dan Haaksbergen aandoen. Martin Chippy. Hey, Martinez is erbij. Koffie en iets lekkers bij de koffie. Het lijkt wel een croissantje of is het een stukje taart? Sifu Pleg staat erbij. Nou, dan gaan we helemaal in orde maken voor jou, man. De taart of een croissantje komt zo meteen. Hè. De kantinejuf is misschien wat later, maar ik zal het allemaal even in goede banen leiden. Dat niet dat zij binnenkomt, dat ze een hele waslijst te horen krijgt. Ik kan het beter even opschrijven, want dan zien ze door het boom en het bos weer. Hey, EWT Project is erbij. Dat is fijn. Edwin Tempelman, een blauw duimpje voor mij terug aan jou. Hannes van Tontrans belt zich ook. Bob onderweg is, we zijn er weer bij. Weer met de pendel naar Pinon. Ik ben alweer op de terugweg trouwens. Je bent ook wel zo supersnel, zo'n motormuis ben je eigenlijk. Hè? Ken je dat toch, motormuis? Of is dat van na jouw tijd? Ik bedoel, was dat van voor jouw tijd? Is dat, ben jij van na die tijd, zo is het. Motormuis. Dat was in mijn tijd heel populair. Ik had een buurjongetje in Amsterdam waar we woonden. Die deed altijd motormuis na. Heng, heng, heng. Oké, okay, we dachten altijd, Michel is niet helemaal oké, okay, maar hij deed namelijk altijd een motormuis na. Ik denk ook als hij in bed lag, geen idee, maar wij woonden op 3 en hij op 2 hoog en dan maakte hij dat lawaai, hing, hing, hing. Dacht ik, nou ja, hij zal wel weer motormuisje spelen, geen idee. Je bent snel, dat wil ik zeggen, Hannes van Tontrans. Bob dubbelop in het kwadraat is een ideetje om de Kinks te laten horen. Nou, ik zeg, why not? Moet eigenlijk wel kunnen, ja. Misschien moeten we dat doen. Ik denk erover na met 2 of 3 nummers van de Kinks. Waterloo Sunset vind ik dan erg leuk, omdat ik daar doorheen gereden ben een jaar of anderhalf geleden. Toen we de hop-on, hop-off bus namen in Londen. Dus wie weet. Hey, de MRC-mossel meldt zich ook. En wat een verhaal en wat een ding. Maar ik zie een dolfijn en ik zie een vliegtuig. Dit is een rare combi. Ik ga daar toch even naar kijken. Of dat wel klopt. Je moet tegenwoordig alles nakijken. Of plaatjes kloppen, of teksten kloppen, of informatie die je verzekerd krijgt. Of dat een beetje oké is. Want dat AI, want dat neemt een vlucht. En aan de andere kant, met liedjes zoals dat gebeurt, vind ik het best wel mooi, eerlijk gezegd. Ik zit onderwijl te genieten van de foto's die Jeroen Schild heeft doorgestuurd. Ja, niet van jou, Jeroen, maar ik bedoel van het water. En je zoon Koen zie ik erbij. Filmpje erbij, oh, daar ga ik zo even naar kijken. Maar kom er even in.
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Hallo.
1: En alle luisteraars, wij zijn er ook weer even bij.
0: Koen en Jeroen met z'n tweetjes, ja, vertel.
1: We hebben jullie de KBC Radio op de televisie geïnstalleerd. Dus,
0: oh, wat
1: we
0: goed
1: kunnen
0: zeg.
1: 3 dingen tegelijk doen.
0: Niet te geloven.
1: Oh, niet, Koen?
2: Ja.
1: En wat gaan we vandaag wederom doen?
0: Wat gaan jullie doen, Koen?
2: Varen.
0: Weer?
2: En
1: zwemmen.
0: En zwemmen. Zwemmen. Lekker,
1: ja,
0: hè?
1: Ik heb je wel foto's gestuurd, hè?
0: Ja, ik zie het, ja.
1: We maken
0: leuk,
1: ons kostelijk in de vakantie. Het is nog steeds prachtig weer. Sowieso tot eind van de week heb ik vanmorgen gezien op het nieuws.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Patricia die houdt het al niet meer van de warmte. En, nou ja, goed. Ja, was even een kort berichtje.
0: Nou ja, goed toch?
1: Fijne uitzending.
0: Veel plezier, jongens.
1: Goedemiddag iedereen. Werk ze allemaal. Wij genieten nog even van onze vakantie. Toedeloe.
0: Doei, Koen en Jeroen. Lekker varen, lekker zwemmen. In Giethoorn, in een wijde omgeving. Van het feest. Dat is lekker hoor, hé. Jongen, jongen zeg. Leuke foto's. Videootje ga ik zo meteen even bekijken. Dan kom ik zo op terug. Maak er een leuke dag van, saampies. Leuk. Wij gaan ook misschien wel zwemmen. Ah, de zon moet wel eventjes een beetje doorkomen, eerlijk gezegd.

0: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda. En niet tussen Den Haag en Rotterdam. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Het weer op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide kun je er 20 minuten bij optellen. Op de A7 richting de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Vanaf Oudeschans betekent dat 25 minuten extra. De A28 Assen richting Zwolle, tussen Assen-Zuid en Alfred Westerbork, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. De A76 Geleen richting Duitsland, vanaf knooppunt Kondenberg sta je in de file, 25 minuten vertraging.
4: Heel veel sterkte daar. En als je zelf iets gezien hebt waarvan je denkt van, hey, dat is even interessant voor mij, voor de collega's, voor eventueel die mensen die met de sleurgeut onderweg zijn, nou ja, bij wijze van spreken. Laat het weten. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. In het onderwerp van een mailtje even VK zetten, dan zie ik het meteen binnenkomen. En voor Messenger begin dan even met VK. De afkorting van verkeer, maar natuurlijk. Hé, hey, we zijn lekker bezig. Bij mij is het zonnetje ook gaan schijnen. Nou, bij jullie onderweg ook. We maken er weer een feestje van met onderweg Daryl Hall en John Oates en Kiss on My List. En ik wil nog even zeggen, we ook nog ANWB Europese reizenverkeersinformatie van Rijn krijgen zo meteen. Dat liet hij al even weten.

Een tijdje bezig, die mannen. Dale Hall en John Oates uit 1980. Kiss on my list. Even later verscheen ook Man Eater in 82. En heel veel andere grote hits natuurlijk van deze mannen. Dale Hall en John Oates. Sommigen zeggen Dale Hall en John Oates, maar het is Hall. Hè? Hall. Hall. H-A-L-L. Net als Jerry Hall. Oh, die zei ook Jerry Hall volgens mij. De ex van Mick Jagger. Ja, welke ex? Ja, Jerry Hall dus. Hij heeft er zoveel. Mick Jagger, misschien komen we hem nog tegen. Weet je wie we wel tegen gaan komen? Inderdaad, Ray en Dave Davies van de Kings. En de andere mannen van de Kings in wisselende samenstelling. Maar ik vond het eigenlijk wel een leuke voorzet van jou, Hannes, van Ton Trans, om die vandaag in het kwadraat te zetten. Ofwel, echt vier platen, dat komt niet vaak voor, maar met kortere nummers kan het. Ik heb een selectie gemaakt. Laat je verrassen zo meteen, Hannes. Ik weet zeker dat je het leuk gaat vinden, dat je deze keuze leuk gaat vinden. Met zelfs een nummer erbij, een hele vroege en ook een latere Kings erbij. Nou ja, laat, relatief laat. Goed. Bob dubbelop, dus twee nummers of drie nummers van één artiest. En als het een beetje lukt, vier nummers. We moeten namelijk proberen om binnen het tijdspad van 10 minuten te blijven. Dat is wel een beetje sneu trouwens voor Jacco, herinner ik me nu. Want ik kreeg net dat mailtje binnen. Ja, hier, Jacco, geladen in Nieuwdorp. Een vrachtje ferrochrome, cassettes, voor Mülheim aan de Ruhr. En voor Bob dubbelop kwam hij met het idee om Aphrodite's Child te laten horen. Met Demis Roussos erin natuurlijk. Ja, dat gaat dan niet door. Nou, dan draai ik in ieder geval even een Aphrodite's Child vandaag. Voor jou. En dan doen we van de week een keertje... Goed? Jacco? Ja, Jacco? Oké, goed. Doen we van de week eventjes Aphrodite's Child. Met een kopje koffie erbij. Messenger Bob van Beter of mail me bob@kbcradio.nl. Johan Airconditioning ACC is er ook bij. Blauw duimpje van mij krijg je terug bij deze. En Rimco ook, hè? Rimco Soederhuizen. Ook een blauw duimpje. Nou, oh ja, Luc, de MRC Morsel. Nou, ik ga dat toch even doornemen met je, want het is een heel verhaal. Desalniettemin is het interessant om voor te lezen. Dus morgen Bob, het was gisteren een beetje warm. 48 graden. Nee, dat meen je niet. Waar stond jij over dan? Ik keek gisteren even naar wat temperaturen in Europa. Want bij Bordeaux was ook nog 35, 37 graden. 37 graden er redelijk vanaf kwam, bijvoorbeeld. De extreemste hitte hebben we niet meer gehad. Wel richting 40, maar volgens mij is het bijna overal daaronder gebleven. Dus, weet niet waar jij zat, 48 graden. Maar goed, ik heb hier het bewijsfotootje van de cockpit, zeg maar. Dus helemaal duidelijk, ja. Vandaag gelukkig wat minder warm. Het heeft met een flinke onweersbui te maken. Daar heeft het voor gezorgd dat het wat lager is, de temperatuur. Maar gelukkig stond ik binnen met laden. De motor staat er inmiddels op. En dat is een dikke vliegtuigmotor, volgens mij. Ja, best wel een gevaarte is dat. Maar gelukkig heb jij een dieplader. Maakt het allemaal niet zoveel uit. En genoeg trekkracht. Nou. Vanmorgen heb ik, even kijken hoor, wat is hier? Even kijken, nee, de motor staat er inmiddels op, afgezeild en wel. En een douche werd mij ook aangeboden. Nou, dat was of vanwege het hete weer, of dat je niet zo heel lekker rook waarschijnlijk, denk ik dan. Niet, Luc, hè, toch? Goed, ik heb er zeker gebruik van gemaakt. Nou, nu is het nog eventjes wachten op begeleiding om het terrein af te komen. Dat moet dan ook weer. En dan wachten tot dinsdagavond, dat is morgenavond. Want ja, we mogen natuurlijk niet in hier staat het bij. Vanwege iets met 14 juli. Ja, iets met 14 juillet of zo. Ja. Maar goed, we gaan een hotelletje opzoeken, zodat we een beetje kunnen ontspannen. Met de hitte en dan een beetje kunnen genieten. Iedereen een prettige dag gewenst. Nou. Dit is wel een ding, hè. Ik zit ernaar te kijken. Ik vind het echt niet te geloven. Ik zou bijna denken dat het AI is. Dit is een Airbus Beluga. Als je dat googelt, kom je hem ook tegen. Ik denk, ik moet toch even checken of het allemaal wel klopt. De Airbus Beluga. En het is als een dolfijn. Zo is die gemaakt. Het is ook, hij is grijs. Blauwe letters erop van Airbus. En volgens mij zit je in Toulouse dan meer in de buurt. Of niet? Ja, het is echt heel mooi gemaakt. Maar het is net een dolfijn. Het is geweldig. Als je dit door de lucht ziet vliegen, lijkt me geweldig. Dit is nummer 5 van de 6 die er zijn. Volgens mij kon jij niet een... Mocht je geen fotootje maken, oh, misschien jij wel, omdat jij het bent. Oké. Hey, Evers! Die is er ook bij, Evers. Wat leuk. Morgen! Ik zeg morgen terug, Evers. Evers is onderweg voor de Wit Oest Geest. En veel collega's van jou ook, maar die houden zich over het algemeen lekker muisstil tegenwoordig. Huh? Nou ja, Erik Waarstorp, Erik hier af en toe.
Peppy af en toe. Nee, er zijn er heel wat natuurlijk, dat is waar. EWT Project heeft weer een voorproefje. We zijn er weer bij vandaag trouwens. Twee keer mag ik naar Opmeer. Dus op en neer naar Opmeer. 4 meter breed. Nou, netjes gedaan. Leuk, complete, ingerichte woonunits rijden. Oh, naar het COA daar. Ja, dat snap ik, ja. Ja, dan ben je 4 meter breed, ja. Morgen ook nog een keer, dus lekker met een bakje koffie erbij. Dat gaat er wel in. En alweer een voorproefje. Wat doe jij op je zaterdag en zondag, vraag ik me af. Een beetje bij Gerrit in de studio zitten en dan ook nog eens een keertje muziek maken. EWT Project met Scientist. Ik ben benieuwd. Ik vind wel allemaal dat ik denk van nou, je schudt ze uit je mouw alsof het niks is. Combi 1. Hey, die is erbij. En die heeft nog een muzikaal verzoek ook. Nou, daar kom ik dan zo meteen aan tegemoet. Ja, dat is wel een bedoeling eigenlijk. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Eens even kijken waar ik gebleven ben in mijn muzieklijst. Want ik ben heel erg opgeschoven. Oh ja, dat weet ik. Omdat we zo meteen nog verkeersinformatie van de ANWB krijgen. Verkeersinformatie voor Europa. Maar eerst Antoon.

0: Antoon, de enige zijn hit van dit moment. Ja, Antoon, toch geen relatie meer met het Koningshuis, volgens mij. Dat dacht ik eerlijk gezegd. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Europa. Rijn, die gaat je informeren zometeen. Even nog wat berichtjes en why not? Tuurlijk, ja, met de koffie erbij. De kantinejuf is binnen trouwens, dus vanaf nu hoef ik het niet meer op te schrijven. Als je een tosti wilt, kun je het gewoon roepen in je berichtje. Dan roep ik het wel om en dan hoort de kantinejuf dat. Je luistert namelijk lekker op de middengolf in de kantine. Dat we zeggen, de kantine, ja, eigenlijk gewoon in de keuken hier beneden natuurlijk, ja. Ik zit dan weer boven met de studio. Uitkijkend over het water, zonnetje erbij. Weinig mensen op het water. Het is maandag natuurlijk ook, maar ik heb weer een beetje vrij. Hoe lekker is dit? En nog lekkerder, ik mag samen met jullie weer radio maken de hele week. Ik denk wel dat we elke dag dat al live een keer kunnen volhouden. Ik wil wel wat dingen opruimen en uitzoeken. En ik moet de auto nog even voor de APK doen donderdag. Maar dan wil ik wel weer op tijd terug zijn. We hebben wat vrienden uitgenodigd die in de middag en avond komen en zo. Nee, heel vervelend om in Nederland vakantie te moeten vieren deze week. Nou, en natuurlijk heb ik wel andere werkzaamheden ook nodig te doen. Maar ik hoef niet vroeg op, dat scheelt. Tot zover weer mijn verhaal. Ik val ook eigenlijk in herhaling. Kun je vol beat draaien, Johan? Dat kan ik, hoor. Lola Montez. Geweldig, wat een band die op Bospop met een oranje Max Verstappen shirt optreden. Dan heb je ballen. Zeker. Dan kan er gebald worden. Lekker. Lola Montez ga ik laten horen. Maar dat wordt echt vast volgende uur, hè, Johan. Maar je bent er toch bij, dus het volle twee uur. Dus allemaal een beetje verdelen die... Die pittige muziekstijl. Maar lekker, hoor. Ja, dat vinden we leuk. Die muziek van Volbeat. En daar zijn meer liefhebbers van. En voor. Gerben is er ook bij gekomen. Een Bluetooth duimpje weer terug van mij. En kijk dan. Gerard Grootkozijn meldt zich ook. Gerard, goedemorgen nog eventjes. Ja. Nou. Ruud, Mammoetroodkakel. Goedemorgen. Bob, ik kwam zaterdag een uur tekort. Ja, dat vermoed ik al. Jij ook al trouwens, hè? Dus, maar je bent toch doorgereden, lees ik nu. Ach, jongen toch. Nou ja, oké. Nu net in Amsterdam geladen voor Montalto Ufuco. Zeg ik het goed, Ruud? Montalto Ufuco. Dat ligt ongeveer 6 uur rijden onder Salerno. Nou, ik zeg, hoe lekker Italiaans wil je het hebben? Vanavond een pizzaatje eten. Nou ja, dat duurt nog wel even natuurlijk. Limoncellootje erbij. Ik vind limoncello altijd heel erg lekker, moet je zeggen. En we hadden gisteren een lekkere prosecco trouwens ook. Ontzettend lekker. Iets Italiaans, was heel goed. Het gaat allemaal nog even duren, want Ruud hoopt dat pas maandag te gaan lossen. Volgende week! Oh, neem alle tijd wat dat betreft. Over alle tijd gesproken, ik zei het al, zometeen de ANWB verkeersinformatie. En dan, Bob dubbelop, 4 platen van de Kings. Halen we dat voor 12 uur? Precies voor 12 uur gaat dat lukken.
1: Mijn naam is Rem Baarmans van de ANWB. In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn tot vrijdag 17 juli in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli wordt het wegdek van de E17 van Gent naar Antwerpen in Sint-Niklaas vervangen. De E17 is dan gedurende 5 dagen volledig afgesloten. In Duitsland wordt drukte verwacht op de wegen door de werkzaamheden en beginnende vakanties in zowel Duitsland als Nederland. Om de druk op de wegen te verlichten geldt er een zomerverbod op zware vrachtwagens op alle zaterdagen van 1 juli tot 31 augustus. Dit is telkens van 7 uur in de ochtend tot 8 uur in de avond. In het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden, maar voor zover bekend zijn geen belangrijke doorgaande routes afgesloten. Door de bosbrand bij Fontainebleau bij Parijs is de A6 wel afgesloten. Afgelopen weekend was ook de A5 afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Het verkeer dat al in Noord-Frankrijk is, kan het best over de A5 via Troyes. Het verkeer dat vanuit Nederland richting het zuiden rijdt, kan het best via de oostkant van Frankrijk, via de Belgische Ardennen en Metz. In de loop van de week gaan weer veel vakantiegangers op weg richting het zuiden en daardoor is het drukker op de A7, de route Soleil, en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano naar Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke dagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.
2: Bob, dubbelop.

0: Dubbelop.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Watwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridwan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezouwer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de Ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grofvuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog

0: A7 Groningen richting Duitsland vanaf Oudeschans door de grenscontroles 25 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg sta je bijna 50 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venlo West en knooppunt Tiglia is je vertraging 5 tot 10 minuten door wegwerkzaamheden.
1: Never stops. We are officially the hottest AM station. Onderweg met Bob van Beten.

nummer komt uit 1983. Het is even geleden, maar wel weer leuk om te horen. Suddenly Last Summer. De Motels. En de Motels kwamen uit de Verenigde Staten vandaan. Ja, ik weet niet meer precies waar vandaan, maar ze kwamen uit de Verenigde Staten. Zeg ik dan. Oké. Onderweg op KBC. Goedemiddag intussen. Ja, gezellig dat je er bent. Elwin Stegeman. Daar hou ik van. Zeker wel. Elwin, goedemiddag. Gezellig dat je er bent. Ook via Messenger, Bob van Beter, een reactie sturen. Dat kan. Vind ik leuk. Neem ik het mee bij KBC. De tosties vliegen trouwens hier de deur uit. Ook Chippy heeft intussen zijn tosti gekregen. Die was er vandaag vroeg bij. En ik ga nog even terug naar het voorgaande uur met vier nummers van de Kinks. Vonden we lekker. En Lola Montez vond Johan weer hartstikke fijn om te horen. En zo gaat het alle kanten op. Hoe zit het trouwens met de muziekketting? Oh ja! We kwamen maar in twee nummers toe. Maar goed, de laatste schakel in de ketting was het nummer Always van Bon Jovi in de ketting. En daarvoor was het Comme J'ai Toujours van Marc Hamilton. Marc Hamilton. Oké, dus Always, altijd. Waar denk ik aan? Altijd denk ik aan... Ja, ik weet het. Maar jij ook misschien wel. Dus laat maar weten. Messenger, Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dus in dit geval kan alles als het woordje always erin zit. Toujours, maar goed, zo ook weer. Allemaal prima. Ik denk aan Ace of Base. I always have, I always will. Dat vind ik een leuk nummer. Uit de 90s trouwens. Van de late 90s. Ik denk 98 of zo. Van Ace of Base. Uit Zweden. Precies. Die foto trouwens die Luc doorstuurde. Ik dacht, ik zat ineens aan Toulouse te denken, maar het was toch echt in Bordeaux. En dit is geen AI. Toch niet. Ja, je zou het toch wel verwachten, Luc. Geef er eerlijk toe. Een vliegtuig dat eruit ziet, een Airbus in dit geval, qua merk, ziet eruit als een dolfijn. Ik vind het echt geweldig gedaan. Als je dit bedenkt, dan ben je geniaal, zeg ik dan. Dan vliegt een dolfijn. Een vliegende vis. Die bestaan ook, maar dit is dan toch weer even anders. Zo. Nou. Gisteren bij Gerrit in de studio geweest. Leuk. R2T. EWT Project. Krijg je daar ook een beetje voet aan de grond met je muziek? Dat denk ik wel, toch? Ja, lijkt me wel. Kees Diepers is erbij gekomen. En Vincento, de buschauffeur van Eindhoven, die hoor je ook zo meteen. Tenminste, ik ga zo zijn berichtje voorlezen. Kees heeft een duimpje gestuurd. Nou, weet je wat, Kees? Daar wacht ik nou niet langer op. Ook Rimco is erbij. Nu met een hele mededeling. Er staat alleen een blauw duimpje. Je krijgt een Bluetooth-duimpje van mij terug. Zo, dit zijn toch de Stones met Mick Jagger. I Miss You uit 78.

0: Mooi, hè? Nou, even gepaste stilte, zeg ik dan. Alicia Keys uit 2009, Empire State of Mind. Met een D. Mind, natuurlijk, ja. Part 2. Jay-Z, die rapt daar ook bij. Niet in alle versies, maar in dit geval... wil ik het toch even vermelden op de radio. Onderweg op KBC. Lekker bezig. We gaan zo naar Haarlem. Dat is ook wel leuk, naar Erik. Vincento wil nog even wat zeggen. En Rimco, dat begrijp ik even niet helemaal waar je op inhaakt. Doe maar een dubbel op, Bob. Heerlijk. Doe je nou op de Kings of doe je nou op Lola Montez? Dat laatste denk ik eigenlijk. Of doe je nou op koffie? Een dubbele espresso. Dan blijf je wel wakker natuurlijk, ja. Zometeen het weer voor Europa trouwens. Eerst nog even kijken naar de buschauffeur uit Eindhoven. Morgen, Bob, straks ga ik weer werken. En dat na 4 weekjes vakantie. Ja, we hadden het al doorgekeken hoor. Noord-Macedonië. Lang rondgehangen, een beetje gebivakkeerd daar. 4 weken vakantie, hè? Noem dat weekjes vakantie. Ik heb 1 week vrij, hè. Heerlijk, maar ik heb wel een paar keer al vrij gehad dit jaar... in verband met mijn verhuizing. Dus ik mag ook niet klagen natuurlijk, dus dat te gaan. Goed, Erik in Haarlem. Goedemorgen Bob en alle luisteraars. Je ziet, het berichtje is van net voor 12 uur, dus dat moet even mee. Maken we er gewoon een goede middag van. Ik ben net begonnen met luisteren, bezig met klein onderhoud aan de brommer, aan de Solex. Als opa moet je er wat voor doen om een Leen Jongewaard lookalike te worden. Een filmpje op YouTube van dat liedje, dat is mijn opa, die Leen Jongewaard. Op exact dezelfde Solex rijdt hij in dat videoclipje op YouTube. Moet je maar eens kijken. Dat ga ik doen, zeker. Oh ja, en jij hebt de Rolling Stones laten horen met Miss You. Dat is zo'n lekkere oude klassieker van de Stones. Maar bij mij staat sinds donderdagavond de Stones CD Foreign Tongues in de kast. Ik denk dat hij weer in de kast terug is gezet. Dat hij veel gedraaid is. Heerlijk, ja. Al mijn CD's trouwens, er zijn er nogal wat. Die zitten nog allemaal in verhuisdozen. En veel meer dan wat er in de kast zouden kunnen, denk je. Want alle dozen zijn maar voor de helft gevuld, anders waren ze niet te tillen. Kortom, een doosje met 12 dozen, moet ik zeggen, met LP's staan er ook nog. Die garage, joh, die zit helemaal vol. Je kent de uitdrukking wel. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Nou, ik weet ongeveer wat waar is in zit. CD's en LP's en dat soort dingen meer. Maar goed, er moet nog even een studiootje ingericht worden. Dat wil zeggen de retro-studio, want die gaat er toch wel komen. Die had ik voorheen op de tweede... op de zolder, zeg maar. Maar nu moet hij weer beneden komen. Dus het is heel onhandig allemaal. En er moeten nog even wat andere dingen gedaan worden. Zo ben ik gisteren onkruid aan het trekken geweest tussen de tegels. 3,5 uur ben ik bezig geweest. En dan denk je, oké, geweldig. Ja, zeker. Maar er moet ongeveer nog 3 keer zoveel weggehaald worden. Toen het huis hier opgeleverd wordt, was het echt brandschoon. En nu denk ik van, zo. Ja. En de tuin, ja, daar zit tussen het grind zit inderdaad ook nog wel nodig aan groen. Wat er niet eigenlijk hoort. Dus kortom, dat soort dingen komt ook allemaal tussendoor. Nou, terug naar Erik in Haarlem. Interessanter wordt het vanuit Haarlem niet. Dus daar moet ik het mee doen. CD'tje draaien en een beetje knutselen aan de Solex. Nou, leuk toch? Je hebt een Solex, of niet? Ja, geweldig. Iedereen een mooie werkweek toegewenst van Erik de ABP'er. En zo is het er niet anders. Goed. Nou, die hebben we ook even meegenomen. Onderweg op KBC Radio. Met Rimco Volbeat ging het inderdaad om. Ja, die gaan we dan zeker van de week even een keertje dubbel doen, Rimco. Kon ik bijna niet missen natuurlijk. Ja, Lola Montez, ik vind het ook altijd een lekker nummer hoor, moet ik je zeggen. Dus vandaar dat we hem even op verzoek ook weer hadden. En ik ook ervan genoten heb. Hannes Tontrans. Met zijn ideetje over de Kings. Hartstikke goed. Kom nu met een kettingidee. Kom ik ook al terug zometeen. Erwie Burger is er intussen bijgekomen. Ja, en dan denk ik dat ik iedereen wel gemeld heb die dat in de uitzending graag vermeld ziet. Doen we een weeroverzichtje. Wat dacht je daarvan? Want het is volgens mij gelukkig dan wel een stukje minder heet dan vorige week. Maar het is nog wel echt volop zomer met best wel hoge temperaturen over het algemeen. Rondje Europa beginnen we altijd in België met vanmiddag wolkensluiers over het land. In eerste instantie is de zon daar nog wel goed bij. Die kan er nog wel doorheen prikken. Maar van het zuiden uit wordt de bewolking dikker en dikker en dikker. Net als mijn buik, zeg maar. Krijgt de zon het steeds lastiger. Desondanks stijgt de temperatuur flink. Inmiddels komen we dan uit op zo'n in de kuststreek 23 graden. Het wordt nog 25 graden. En het midden van het land gaat toch wel richting 30 graden Celsius. Aan zee dus duidelijk wat minder. Hoog die temperaturen en een vrij krachtige soms aan zee. Matig boven land en aan zee soms vrij krachtige wind. Vanavond nog een tijdje warm. Blijft er om een uur of 11. Nee, een uur of 10 wordt het toch nog wel 23 graden. Dat is in het westen overigens niet, want in het midden van het land is dat 23 graden om 10 uur vanavond. En dan in het westen is het wel afgekoeld tot rond het punt van 20 graden. Morgen regionaal weer tropische temperaturen met zo'n, ja, bijna tussen 30 en regionaal 33 graden landinwaarts. Soms een vlagerige noordoostenwind. Die kan in de kuststreek wat verkoeling brengen. Ja, en toch ook weer 28 tot 30 graden aan de kust voor woensdag staat op het menu. Met in het midden van België, woensdag in het midden van deze werkweek, 33 tot lokaal 35 graden Celsius. Het is een soort met van pas op de plaats wat dat er gaat. Lekker naar Italië toe, waar het zonnig en heet is. In de grote delen van het land is dat het geval. Met temperaturen die ook deze week weer uitkomen tussen 35 en 39 graden. Oeh. Sicilië ook, hè. Uitbundig zomerweer wordt hier gemeld. Maar ja, elke dag zo'n 31 tot 34 graden. Helemaal niet zo gek, denk ik dan. In vergelijking met die hele hoge waarden. Spanje, ronduit zonnig. In grote delen ook hier 30 graden, tropische waarden. Madrid trouwens vandaag 33 graden. En Sevilla piekt bij 34 graden. Het is allemaal wat. Heet is het sowieso in de omgeving van Aragon. Met een middagtemperatuur van 37 graden. Later deze week komt de Quarenta weer in beeld. Niet super blij zijn ze daarmee. In Frankrijk zijn er op dit moment velden met hoge bewolking die over het land trekken. De zon kan er wel doorheen piepen, maar een fractie lagere maxima. 27 graden in Normandië, toch 34 graden in Parijs. Volgens mij was het gisteren 35. De hoogste temperaturen die worden gemeten in het oosten, in dit geval van Frankrijk. Dijon haalt de 7 of 38 graden Celsius vandaag. Code rood is daar van kracht, dat spreekt op zich voor zich dan. Maar er kunnen in de Golf van Biscayen enkele onweersbuien ontstaan die vooral in Bretagne voor wat nattigheid gaan zorgen, zelfs vandaag. En morgen vervolgens een ronduit zonnige zomerdag. Met op grote schaal daar temperaturen van 35 graden. Alleen die kustgebieden, dan kan het af en toe nog wel wat minder zijn. Dus eigenlijk op grote schaal 35 en de kustgebieden iets lager. Zo, heb ik dat gezegd. Vanaf woensdag sowieso een toenemende kans op een regen- en onweersbui. Lekker afkoelen in Frankrijk, daar zullen ze blij mee zijn. Groot-Brittannië, in het zuiden van Engeland het warmst, met regionaal de tropische 30 in beeld. In de loop van deze week breiden de tropische waarden zich juist richting het noorden nog uit. Ook in Londen komt de 30 graden weer in beeld vandaag. Veel ruimte voor zon. En ook in het zuidwesten. Ja, daar kan ook wel een onweersbui bij zitten, maar hoge temperaturen. Dan heb ik nog drie landen voor je. Als het goed is bij het overzicht, dan heb ik Duitsland als eerste en nog Zwitserland en Oostenrijk. In grote delen van Duitsland draait de zomer echt op volle toeren. De temperatuur begin van de week 26 tot 29 in het noorden. En in het midden en zuiden wordt het tropische warme 30 graden tot zelfs 34 graden Celsius. De zon schijnt uitbundig, dat spreekt voor zich. Later deze week op grotere schaal worden regen- en onweersbuien in Duitsland verwacht. Voor Oostenrijk schijnt ook een erg warm beeld te zijn. Dat is ook geen verrassing natuurlijk. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken. Die kunnen vanavond al uitgroeien tot wat onweersplekken. En ja, er zijn ook heel veel plaatsen waar het gewoon droog blijft. Zwitserland, ook in het noordwesten en zuiden, geldt regionaal een code van oranje kleur. Heeft niks te maken met het voetbal. Logisch. Ik heb gisteren trouwens nog op Wimbledon gekeken, maar dat was een ander verhaal. Hoge temperaturen, en dat is niet voor niks, want het Alpenland met ruim 30 graden voelt heet en soms ook benauwd aan. Dan laten we het even bij. Tot zover. Ik zeg, hoe laat is het? 12:30. Dan gaan we zo meteen Martin Garrix en Ed Sheeran laten horen met Repeat It. Dat is hun gezamenlijk nieuwe single. En die hoor je bij ons.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. De vertraging is een half uur. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A7 Groningen-Duitse grens door de controles. Een half uur vertraging tussen Oudeschans en de Duitse grens. En op de A76 Geleen-Duitse grens een half uur vertraging in 6 kilometer file.
2: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Breker, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: Ed Sheeran, geholpen door Martin Garrix, of Martin Garrix geholpen door Ed Sheeran. Twee grootheden trouwens. Hartstikke goed. Repeat It is hun gezamenlijk nieuwe single. Onderweg op KBC. Ja, ja, ja. Ik denk dat Ed Sheeran wel 100 hits heeft gehad op dit moment. Ja, ik heb het idee dat het heel veel is. Voor de muzikale ketting komen allemaal dingen binnen. Die allemaal kloppen. Of delen van een woord. Dat mag ook, hè. Doen daar niet te moeilijk om. Aansluit op Always van Bon Jovi. Laat ik even kijken naar Erik, die is nog even druk met de Solex. Maar onderwijl ook denkt hij aan All Around My Head van Steel Eyes Pen. En Wherever I Lay My Head van Marvin Gaye. Oké, op KBC. Dat is jouw input. Hannes heeft een ander idee. Even kijken, wat had hij nou? Oh ja, Arne Jansen met Altijd Altijd. Kijk eens. Cascade of Cascade, wat je wilt. Maar dat is natuurlijk een zangeres of groep, eigenlijk een dance act. Cascade met Every Time We Touch. Lekker nummer trouwens, heerlijk. Daarmee brengen we er wat moderne klanken erin na de Kings voorzet die je gaf en die ingekopt is erbij. En de baby's, Every Time I Think of You, is een complete ketting. Ik kan wel naar huis. Nou, daar ben ik al. Ik voel me ook heel erg thuis hier, dat is logisch. We zijn samen. Trouwens, ik vind het ook leuk dat ik een berichtje krijg van Agnes en John. Fijne vakantie, Bob en Marit. Genieten maar. Nou, ik ben net toch even naar beneden gelopen en we hebben even op het terras even heel gauw een kopje koffie gedaan. Tijdens twee plaatjes kan dat net. Dus een beetje pas en meet, hoor. Maar Marit was een beetje verrast, moet ik je zeggen. Ze zei, hé, ga je naar de studio? Ga je naar boven naar de studio? Ja, ik zei, ik moet toch even uitzending doen. Had ik niet verteld namelijk. We hebben vakantie, maar ik denk, zolang we thuis zijn, dan is het goed. Morgen is zijn dagje weg en dan heb ik ook gewoon een uitzending. Weet ze ook nog niet, maar ga ik niet vertellen. We hebben even lekker koffie gedronken. Dankjewel, Agnes en John. Kopjes tijd samen is toch wel leuk, hè? Ja, natuurlijk, ja. Nee, we hebben het goed naar ons zin en we overleggen gewoon met elkaar hoe en wat. En de hele dag met elkaar op de lip zitten is ook niks natuurlijk. Hè? Dus vanmiddag allerlei mogelijkheden. In elk geval ga ik mijn vader dus ophalen. Omdat het de geboortedag van mijn moeder is. Vinden we het toch leuk om hem er even bij te halen. En ja, dan is hij gewoon ook niet alleen vandaag. Toch een momentje zeg maar weer om aan te denken. Cowboy Phil. Hey, Philip is erbij. Wat heb je, Philip? Eens even kijken. Nou, middag Bob en onderweg is. Ik heb zaterdag een mooie werkdag gehad. En gisteren centjes verdiend door de buurvrouw naar Bon Heide te brengen. En achteraf naar mijn moeder te gaan. Kijk wat leuk. In Averbode, in België. En daarna naar mijn vrienden in Wezerenaal. Tussen Aarschot en Leuven ligt dat, mensen. Wist ik niet uit mijn hoofd, maar dat schrijft Philip erbij. Dat verklap ik dan weer. Zowel vandaag als morgen ben ik er voor de rest niet bij. Omdat ik morgen naar... Even een vervelend ding. Ik moet een uitvaart. Fijne uitzending vandaag. En er is ook een uit, trouwens. Iedereen veilige kilometers toegewenst. En tot woensdag dan, Cowboy Phil. Dan zegt hij dat wel, maar om de havenklap krijg ik dan toch berichtjes als hij zegt, ik ben er niet bij. Dus stiekem zit hij wel te luisteren. Maar morgen kan ik me voorstellen of niet. Goed. Zeker tot woensdag. Maar misschien ook het eerste deel, zie je wel. Het eerste deel morgen. Kijk maar, Philip, wat lukt. Niks is verplicht hier natuurlijk. Chippy Martin. Martin Chippy. Van Zeeman. Had ze al gemeld. Hoe is de koffie geweest en de tosti? Ik even weten van je. Eigenlijk altijd goed, toch? Nou, laat me zitten. Het is wel goed. Voor de ketting, Willie Nelson. You were always on my mind. Oké. You were always on my mind. Ja, Willie Nelson. De koffie was perfect, zeg je. Oké, dan ben ik blij. Zijn er nog liefhebbers trouwens? Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus wie het eerst wegpakt, die mag hem hebben. Onderweg op KBC Radio. Nou, het zou kunnen. Willie Nelson, Always on My Mind. Het zou kunnen, maar ja, het kan ook iets anders worden. Want we gaan eerst aansluiten op Ace of Base, Always Have and Always Will. Als eerste schakel in de muzikale ketting vandaag.
1: De muziekketting, schakel 1.

0: check. En ik zat goed, Ik wil het toch even nakijken. 1998 was het een succes voor Is of Beers het Zweden. Always have and always will. 1998 mensen, ik had het goed. De vlag mag uit. 12:15 inmiddels geworden. Het woordje altijd of always is populair. Om door te schakelen, komt goed uit hoor. Dit is Miss Montreal, altijd onderweg.
1: De muziekketting, schakel 2.

0: Miss Montreal. De groep, hè, voor de duidelijkheid.
1: Er is altijd wel iemand.
0: Ja, zometeen. Maar Miss Montreal, dat wil ik zeggen. Sanne Hans dus. Ja, altijd wel iemand. Dat was het ideetje van Chippy. Gaat hem niet worden trouwens, Chippy. Het is wel leuk trouwens om dat te horen. Joost Marsman, ofwel de zanger van IOS. Nog een keer.
1: Er is altijd wel iemand.
0: Ja, dat slaat naadloos aan. Maar wie weet kan hij dan morgen weer mee. Als we vandaag nummer 3 kiezen, ook met het woordje always. Anders wordt het niet lukken. Altijd, always. Oh, een leuke plaat trouwens. Leuk idee. Messenger Bob van Beter. Bob het kbcradio.nl. Ik ben iemand vergeten. Nou, niet echt, want ik zag hem in beeld. Ik denk, nou ja, voordat hij uit mijn spiegel verdwijnt, daar is hij. Ik reed toch iets sneller. Hij is weer dichterbij gekomen. Daar is hij. Ellie Burger, Ellie van... Zijderlaan Stolwijk natuurlijk, ja. Collega van André, collega van velen trouwens uit Stolwijk vandaan. Morgen, Bob, we zijn er ook weer bij. Hij begint altijd met morgen, dat is mooi, want het is om 12:30 binnengekomen. Vorige week helaas weinig geluisterd. Schandalig. In verband met het opleiden van een nieuwe chauffeur. Maar vandaag ben ik weer alleen op pad met een rondje Bels. Lekker in België aan het toeren. Wel hoge temperaturen, maar gelukkig niet in de cabine. Weinig bijzonders verder, maar ik lust wel een bakkie. Oh. Moet ik daar nog even voor gaan zorgen dan? Nou, dat kan wel. De apparaat knippert oranje. Ah, groen, bij deze. Nog 4 keer de wekker zetten en dan... Oh, dan is het vakantie natuurlijk, ja. Dan wordt het weer ontzettend lekker door Europa toeren, kan ik me voorstellen. Of ga je iets anders doen? Ik ben heel erg benieuwd. Onderweg op KBC Radio. Hey, dit is Willie Nelson, maar we zouden toch een ander nummer doen? Wordt dit de vierde schakel?
2: On the road again.
0: Nee, de derde schakel natuurlijk, ja.
2: Just can't wait to get on the road again.
0: Altijd onderweg, Miss Montreal natuurlijk.
2: My love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
3: De muziekketting, schakel 3.

0: Nelson. Mijn naam is Nelson. Ik steek even de draak, maar die is natuurlijk geweldig populair. En een goede zanger natuurlijk ook altijd geweest. Nou, hij kan nog steeds zingen. On the Road Again hoorde je uit 1980. Dat is toch alweer even 46 jaar geleden. Dat nummer trouwens is er in heel veel varianten. Ik bedoel, in heel veel uitvoeringen van heel veel verschillende artiesten geweest. Ik dacht, dit ga ik ook een keer helemaal laten horen. Maar eventjes, of je deze stem nog herkent. Hetzelfde nummer, On the Road Again dus, van Brandy Nelson. Maar dan, wie is deze zangeres?
1: Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again.
0: Het is niet Ilse de Lange.
1: Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again.
0: Het is ook niet Alicia Keys, zeker niet.
1: I ain't got nobody just to call my special
0: friend. Adele, nee. Duffy? Nee. Anita Meijer? Nee, ook niet. Nee, nee. Nee, je raadt het niet. Oh, je wist het. Katie Melua, lekker.
2: I got holes in the road, I get paid by load. I got a pretty little woman that's waiting at home. Gotta get my mac and wine.
0: Even onderweg een truckersplaatje, dit zijn de Hollisters.
2: Well, it's 5 a.m. and you're running late. Washing your breakfast down. You take a hot cup of coffee

Hollisters. Ik vind het lekker. Holes in the Road. De dump truck version. Onderweg op KBC. We zijn er doorheen, mensen. Ja, ik zit er niet doorheen. Ik zou wel urenlang kunnen zitten hier. Maar ik heb Marit beloofd dat ik kom lunchen om 1 uur. Dus ja, nee, dat gaat het niet worden. Maar morgen wel weer tussen 11 en 1. Live en kicking radio, zoals te doen gebruikt wordt natuurlijk. Ook via barregaanderadio.nl. Precies. Hollands Palet. En Den Haag Totaal, die geven ons ook door. Dankjewel daarvoor. Blijf lekker luisteren. KBC natuurlijk ook altijd 24/7 in de lucht. Met vanmiddag Mark. Vanmiddag Mark, moet ik zeggen, met het zoutuur. Kapitein Mark staat aan boord. Om de zeezender muziek te laten horen uit de jaren 60, 70 en 80. Leuke verhalen van toen. Oude reclamespotjes. Jingeltjes van radiozenders. Het is allemaal leuk om te horen. Tussen 3 en 4 vanmiddag weer hier bij KBC. En tot die tijd en rondom trouwens. Meer dan 50 jaar popmuziek. Wat willen mensen nog meer? Koffie nog. Nou, dat kan. Laatste rondje dan, hè. Als hij er zin in heeft. Ja, mijn koffiemachine hapert een beetje. Dank voor de ketting. Ik som het nog eventjes op. Als laatste. On the Road Again. Van Willie Nelson, daarvoor altijd onderweg. Miss Montreal. Klopt die eigenlijk, die ketting wel? Nou, ik lul er maar niet over meer. Het is misschien te warm. Oké, laat maar. On the Road Again. Misschien kan die helemaal niet. Hadden we toch altijd wel iemand moeten doen. Nou ja, ik kom er morgen wel op terug. Dat lijkt me het beste. Erwin, nog een paar keer doortrappen en dan bijna vakantie. En dat geldt voor sommigen van jullie ook wel. Ik heb vakantie deze week, maar ik ben er dus morgen weer. Graag samen met jullie. Al dan niet op de camping, in gedachten. En altijd onderweg, ja. Hou tussen de lijnen, mensen. Maak er een lekker dag hiervan. En wat mij betreft, graag tot morgen tussen 11 en 1 hier bij KBC. En dit is Duncan Lawrence.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar

0: en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 4 kilometer file. En bijna een half uur vertraging, net zoveel vertraging, is er op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A76 Geleen Duitse grens, 5 kilometer file, 35 minuten vertraging. The music never stops.

0: station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat het helemaal stil tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein over 9 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Kan beter omrijden over de A13. Op de afsluitdijk de A7 richting Heerenveen tussen Breesandijk en Kornwerderzand. 3 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens. Veel vertraging bij de Duitse grens en 7 kilometer file.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
7: Turks fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
7: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
7: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
8: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
9: We are officially 891.
10: The hottest station on your AM.

0: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM. Hits from the Heartland on the Mighty KBC.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met 5 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein van 9 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden over de A13. A35 Almelo, Duitse grens tussen Enschede-West en de Duitse grens. 4 kilometer file. En van de Duitse grens naar

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto. Ook hier is de rechte rijstrook dicht, maar daardoor heb je 40 minuten vertraging. Omrijden kan over de A13. En tot slot de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar hier heb je nog 20 minuten extra reistijd.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg, omdat een groot gedeelte van het land de zomervakantie is begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Hoorn is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de rechter rijstrook is hier dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Oprechtseplein een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een half uur extra reistijd. Miami Goes! In the news, Radio

Het Zoute Uur is weer van start met een nieuwe editie. Samenstelling Bob van Beten. En de techniek wordt door Erik gedaan vandaag. Ik ben blij met deze jonge heren. Ze zijn toch al boven de 25. Want zonder hen zou dit programma niet mogelijk zijn. Edoch, dat gezegd hebbende, na de sluiting van de offshore stations had Hilversum daar niet direct een antwoord op. Aldus een Britse jock. Een disjockey. Meer over een minuut of 30 daarover. Maar eerst een heleboel platen achter elkaar. De Nederlandse Bintangs, die leken een beetje op de Rolling Stones, maar hadden toch een heel eigen geluid. Ze kwamen uit de regio Haarlem. We horen ze zometeen met Riding on the L&N. We hebben de Jacksons en Shake Your Body. Altijd leuk om te doen. Maar we beginnen nu met Shake, over Shaken gesproken. En tu sais, je t'aime. You know I love you.

Dit grappige stuk vinyl hadden we wel herkend natuurlijk als zijnde Summertime, Summertime van Hobby Horse. Dit is KBC Radio met het Zoute Uur. Als je het leuk vindt mij een berichtje te schrijven, ga even naar mark@kbcradio.nl.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. Op de A16 richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken, door grenscontroles een half uur vertraging.

En All Right, aldus Kenny Loggins met een grote hit van hem uit de jaren 80. In zijn boek Last of the Pirates schrijft Bob Noakes: een paar dagen na de sluiting van de zeezenders verliet ik ons schip en het leek wel of alles veranderd was. Overal waar je kwam, in een snackbar, een winkel, café of taxi, stevast stond een van de zeezenders aan. En na hun sluiting had Hilversum daar nog geen enkel antwoord op. Aldus Bob, collega Bob Noakes. Nou, wij bij KBC hebben er zeker een antwoord op. Want wij draaien nu vanaf de draaitafel en stuurboord Nicole Rieu en Je m'envole.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: T-shirts van Led Zeppelin. Neem deze maand een Led Zeppelin t-shirt mee bij je platenhandelaar. Voor je minder dan een tientje een origineel Led Zeppelin t-shirt.

De House Martins waren dat en Caravan of Love. Ik laat je achter bij Ricky Nelson en de Stone Canyon Band. Lekker nummer. Life.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland, alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïnse gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij Rijswijk Plaspoelpolder, 40 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij afrit Maarn 40 minuten vertraging door een bermbrand. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 50 minuten vertraging.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu een uur vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the

degene, het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen, omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Dan de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. De A20, hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten op onthoud door een kapotte auto. En tot slot de A76, Geleen richting Aken, door grenscontroles een uur extra reistijd.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Meerdere files vallen op, waaronder de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everding een half uur oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 50 minuten extra reistijd.
3: We are officially the hottest AM station.
2: Windkracht 6 tot

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien minder melk, stijgen de energiekosten en groeit er te weinig gras. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer file. De files die opvallen zijn de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. De A13 Rotterdam richting Den Haag is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Op de A13 de andere kant op richting Rotterdam. Voor Delft een kapotte auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Utrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot slot de A76, alleen richting Aken. Door wegwerkzaamheden op de Duitse A4 duur je een uur langer over.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, voor Rijswijk een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken, tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4. Where the music never stops.

0: jouw station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien minder melk, stijgen de energiekosten en groeit er te weinig gras. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij afrit Panningen staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens een uur vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden aan de Duitse A4.

Flatland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
9: We are officially the hottest AM station.

0: Dus toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. De EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Drogisterij.nl/e.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Where the music never stops.

0: A station on your AM dial.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Start de motor! De boerderij wacht!
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het Congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Breker, kom maar.
5: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn derde hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: The mighty KBC, where the music never stops.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
2: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
1: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
3: Jouw hits, jouw station.

Badlands. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.